en B180's zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radioB1.be. B180's. Enjoy the music.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

Wij gaan met geen enkele hoop voor morgen, geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Bibliotheek Oostende wint de wedstrijd rond het nieuwe boek Startlied van kapitein Winocchio. Vlaamse en Brusselse bibs mochten een creatieve versie van zijn lied insturen naar aanleiding van 20 jaar boekstart. De Oostense bib kreeg als winnaar een exclusief concert van kapitein Winocchio cadeau. Dit jaar vindt de Metarelax Oostende Night Run plaats op 19 september in Oostende. Dit jaar zijn de afstanden gewijzigd, zegt Cynthia Jonkheren.
1: Wij wijzigen de afstanden van 7, 14 en 21 kilometer naar 5 en 10 miles.
2: Die kunnen gelopen worden, maar die kunnen ook gewandeld worden.
1: Ja, wij geven wel de voorkeur naar lopen. Het is immers een run, maar het kan natuurlijk, absoluut.
2: De kindjes kunnen ook deelnemen. Vanaf welke leeftijd kan dat?
1: Vanaf 6 jaar kunnen de kinderen ook deelnemen aan onze kidsrun.
2: De kidsrun is een gratis inschrijving, maar er moet wel gereserveerd worden.
1: Dat klopt. Inderdaad, wij hebben de steun teruggekregen van Sea Hotels ook dit jaar, zodanig dat de kinderen gratis kunnen meelopen.
2: Hoeveel deelnemers waren er vorig jaar?
1: Vorig jaar hadden we 4000 lopers, dus we hopen voor dit jaar op minstens evenveel.
2: De 5 en 10 miles, daarmee gaan jullie mee in de vibe van die 10 miles. Antwerpen heeft er één, Oostende heeft er nu ook één.
1: Inderdaad, Oostende heeft er nu ook één. Maar het was vooral te doen om het parcours eigenlijk wat aan te passen. We lopen nog altijd door de binnenstad, maar voor de 10 miles hebben we nu een extra lus, zodanig dat het comfortabeler en vlotter lopen is op deze beide afstanden.
2: Wanneer vindt deze run plaats?
1: Op 19 september 2026.
2: Meer info kan men verkrijgen op de website?
1: Absoluut, de website ostendnightrun.be. Daar is er ook een link naar de inschrijving in, zodanig dat dat vlot kan verlopen.
0: Ambassadeur is Moshin Awas. Inschrijven kan via ostendnightrun.be. Er is een omgevingsvergunning voor de nieuwe zeedijk in Middelkerken. Dat betekent dat de werken kunnen starten. Mogelijk is dat na de herfstvakantie. De gemeente wil de huidige stenen dijk omvormen tot een brede promenade met meer groen en beleving. De eerste fase loopt van Silt richting Oostende, inclusief het Arthur de Greefplein. Op 12 september organiseert Middelkerken een infomarkt in Silt met meer uitleg over de planning van de werken.
3: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
5: B180s. We love the 80s.
6: Enjoy the 80s.
7: Overal in Vlaanderen.
6: Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag nog overwegend droog hier aan zee met afwisselend zon en wolken en temperaturen rond een graad of 20. Morgen start zonnig, maar later op de dag meer bewolking, gevolgd door regen tegen avond. Dinsdag is nat en winderig, al volgen later opnieuw opklaringen.
2: Luister naar alle kanalen van B1 via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

B1 en B180's zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radioB1.be. B180's. Enjoy the music.

0: wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
2: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be. Enjoy the music.

que sé cómo te van. No pediría que

0: Bibliotheek Oostende wint de wedstrijd rond het nieuwe boek Start Lied van kapitein Winocchio. Vlaamse en Brusselse bibs mochten een creatieve versie van zijn lied insturen naar aanleiding van 20 jaar boekstart. De Oostense bib kreeg als winnaar een exclusief concert van kapitein Winocchio cadeau. Het grote bronzen beeld boven de ingang van Cursaal Oostende is volledig gerestaureerd. De monumentale sculptuur De Vier Elementen van kunstenaar Oscar Jespers hangt al sinds 1955 aan de luifel van het Cursaal. Na 71 jaar was het beeld bedekt met een dikke korst, maar het bleek niet beschadigd. Een restaurateur heeft het kunstwerk schoongemaakt en gepatineerd en dat heeft €37.000 gekost. Dit jaar vindt de Metarelax Oostende Night Run plaats op 19 september in Oostende. Dit jaar zijn de afstanden gewijzigd, zegt Cynthia Jonkheren.
1: Wij wijzigen de afstanden van 7, 14 en 21 kilometer naar 5 en 10 miles.
2: Die kunnen gelopen worden, maar die kunnen ook gewandeld worden.
1: Ja, wij geven wel de voorkeur naar lopen. Het is immers een run, maar het kan natuurlijk, absoluut.
2: De kindjes kunnen ook deelnemen. Vanaf welke leeftijd kan dat?
1: Vanaf 6 jaar kunnen de kinderen ook deelnemen aan onze kidsrun.
2: De kidsrun is een gratis inschrijving, maar er moet wel gereserveerd worden.
1: Dat klopt. Inderdaad, wij hebben de steun teruggekregen van Sea Hotels ook dit jaar, zodanig dat de kinderen gratis kunnen meelopen.
2: Hoeveel deelnemers waren er vorig jaar?
1: Vorig jaar hadden we 4000 lopers, dus we hopen voor dit jaar op minstens evenveel.
2: De 5 en 10 miles, daarmee gaan jullie mee in de vibe van die 10 miles. Antwerpen heeft er één, Oostende heeft er nu ook één.
1: Inderdaad, Oostende heeft er nu ook één. Maar het was vooral te doen om het parcours eigenlijk wat aan te passen. We lopen nog altijd door de binnenstad, maar voor de 10 miles hebben we nu een extra lus, zodanig dat het comfortabeler en vlotter lopen is op deze beide afstanden.
2: Wanneer vindt deze run plaats?
1: Op 19 september 2026.
2: Meer info kan men verkrijgen op de website?
1: Absoluut, de website oostendnightrun.be. Daar is er ook een link naar de inschrijving in, zodanig dat dat vlot kan verlopen.
0: Ambassadeur is Moshin Awas. Inschrijven kan via oostendnightrun.be.
3: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: Non-stop de beste muziek uit de jaren 80. B180.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag nog overwegend droog hier aan zee met afwisselend zon en wolken en temperaturen rond een graad of 20. Morgen start zonnig, maar later op de dag meer bewolking, gevolgd door regen tegen de avond. Dinsdag is nat en winderig, al volgen later opnieuw opklaringen.
2: Non-stop de beste muziek uit de jaren 80. B180.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
1: Ik ben bij De Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljair, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, ze gaan me niet meer kunnen volgen. Hè.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
3: Kom, we moeten snel zijn.
4: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
5: Dit zijn de beste 80's op B1.

B1 en B180 zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radioB1.be.

0: Pass van de Lijn. De gemeente breidt die steun uit naar jongeren tot 24 jaar. Tot nu kregen 6 tot 18-jarigen zo'n gratis abonnement en kregen oudere jongeren minder steun. Door de hervorming betaalt Middelkerke voortaan voor alle jongeren tussen 6 en 24 de helft van het abonnement terug. Er is een omgevingsvergunning voor de nieuwe zeedijk in Middelkerke. Dat betekent dat de werken kunnen starten. Mogelijk is dat na de herfstvakantie. De gemeente wil de huidige stenen dijk omvormen tot een brede promenade met meer groen en beleving. De eerste fase loopt van Silt richting Oostende, inclusief het Arthur de Greefplein. Op 12 september organiseert Middelkerke een infomarkt in Silt met meer uitleg over de planning van de werken. Roof opent voor het derde jaar op rij de deuren op het dak van Fort Napoleon. De zomerbar opent op zaterdag 27 juni. Er zijn barbecues, cocktails, animatie en zomerse muziek. Roof is een initiatief van Fort Napoleon Brasserie en Herita. Hetzelfde team opent deze zomer ook Baravan in Oudenburg.
1: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Welkom bij B1.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag nog overwegend droog hier aan zee met afwisselend zon en wolken en temperaturen rond een graad of 20. Morgen start zonnig, maar later op de dag meer bewolking, gevolgd door regen tegen de avond. Dinsdag is nat en winderig, al volgen later opnieuw opklaringen.
2: Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.

0: zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Duckfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte duckrace plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
2: Dit zijn de beste 80's op B1.

180's. Overal in Vlaanderen via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Bibliotheek Oostende wint de wedstrijd rond het nieuwe boek Start Lied van kapitein Winocchio. Vlaamse en Brusselse bibs mochten een creatieve versie van zijn lied insturen naar aanleiding van 20 jaar boekstart. De Oostense bib kreeg als winnaar een exclusief concert van kapitein Winocchio cadeau. Dit jaar vindt de Metarelex Oostende Nightrun plaats op 19 september in Oostende. Dit jaar zijn de afstanden gewijzigd, zegt Cynthia Jonkheren.
1: Wij wijzigen de afstanden van 7, 14 en 21 kilometer naar 5 en 10 miles.
2: Die kunnen gelopen worden, maar die kunnen ook gewandeld worden.
1: Ja, we geven wel de voorkeur naar lopen. Het is immers een run, maar het kan natuurlijk, absoluut.
2: De kindjes kunnen ook deelnemen. Vanaf welke leeftijd kan dat?
1: Vanaf 6 jaar kunnen de kinderen ook deelnemen aan onze kidsrun.
2: De kidsrun is een gratis inschrijving, maar er moet wel gereserveerd worden.
1: Dat klopt. Inderdaad, wij hebben de steun teruggekregen van Sea Hotels ook dit jaar, zodanig dat de kinderen gratis kunnen meelopen.
2: Hoeveel deelnemers waren er vorig jaar?
1: Vorig jaar

0: 2026.
1: Meer info kan men verkrijgen op de website?
0: Absoluut, de website ostendnightrun.be. Daar is er ook een link naar de inschrijving in, zodanig dat dat vlot kan verlopen.
2: Ambassadeur is Mohsin Awas. Inschrijven kan via ostendnightrun.be. Er is een omgevingsvergunning voor de nieuwe Zeedijk in Middelkerke. Dat betekent dat de werken kunnen starten. Mogelijk is dat na de herfstvakantie. De gemeente wil de huidige stenen dijk omvormen tot een brede promenade met meer groen en beleving. De eerste fase loopt van Silt richting Oostende, inclusief het Arthur de Greefplein. Op 12 september organiseert Middelkerke een infomarkt in Silt met meer uitleg over de planning van de werken.
3: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
5: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. I lift you up to the highest emotions. Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.

0: Rockfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
5: Kom, we moeten snel zijn.
6: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. Non-stop de beste muziek uit de jaren 80. B180.

0: Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Dit is het nieuws uit de wereld.
3: Er zijn nog altijd te veel regionale verschillen rond de screeningsprogramma's voor darmkanker. Dat blijkt uit cijfers van N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter. 6 op de 10 Vlamingen neemt deel aan de screening. In Brussel en Wallonië gaat het om 3 op de 10 mensen. Je hoort De Poorter.
4: Dat zie je dan meteen in de resultaten, namelijk het dalen van risico op de diagnose van darmkanker in Vlaanderen gedurende de jaren. Dat is met 30% gedaald. En in Brussel is dat maar met 12% gedaald. In Wallonië nog minder, met 6%. Sowieso is het aan de regionale overheid om meer in te zetten nog op die deelname. Dus de mogelijkheden zijn er.
3: Ook in Vlaanderen kan dat nog beter. Darmkanker is de 3e meest voorkomende kanker in ons land. En als je nog niet weet wat te doen vandaag, dan kan je misschien een werf bezoeken, want het is vandaag open wervendag. De bouwsector geeft iedereen de kans om eens een kijkje achter de schermen te nemen. Nico de Meester van Bouwfederatie en Bild.
5: We openen 130 werven voor het groot publiek, waar je anders ook niet op kan. Je kan van alles zien, van de tunnels onder het Albertkanaal voor Oosterweel. Je kan het viaduct van Vilvoort bezoeken. Je kan ook woningen bezoeken, of het oefencomplex van Racing Genk bijvoorbeeld. Er is ook veel te zien rond woningen, zowel renovaties als nieuwbouw. Dus de mensen die plannen hebben om te renoveren of te bouwen, kunnen ook veel bijleren.
3: Het gaat om werven verspreid over heel België. Er worden tienduizenden bezoekers verwacht. Het Israëlische leger breidt zijn grondoffensief tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon verder uit. Het leger heeft nu een strategische rivier in het zuiden van Libanon overgestoken. De Israëlische premier Netanyahu zei eerder al dat een groot deel van Zuid-Libanon oorlogsgebied is. Er is nochtans een staakt het vuren van kracht, maar zowel Israël als Hezbollah blijven dat schenden. De Verenigde Staten hebben een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het schip voer onder Gambiaanse vlag en probeerde volgens de VS de Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz te omzeilen. Een Amerikaans vliegtuig schoot een raket af op het schip. Het is niet duidelijk of er doden of gewonden zijn. En sport. PSG heeft gisteravond de Champions League voetbal gewonnen, al voor de 2e keer op rij. PSG klopte Arsenal na strafschoppen met 4-3. Arsenal was na 5 minuten nochtans op voorsprong gekomen, maar PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker via een penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. Een teleurstelling voor Arsenal, zegt analist Frank Boeks.
6: Ik begrijp het dat zij natuurlijk meer verwacht hadden. Zeker omdat het scenario voor hun ideaal was. Hè. Ze kwamen vroeg voor en dan heb je heel lang geen kansen weggegeven. Uiteindelijk is het toch een penalty die de wedstrijd voor PSG openbreekt. En voor hun het doemscenario eigenlijk moest zijn ofzo.
3: Na de winst van PSG werd er gisteravond nog uitgebreid gefeest in de straten van Parijs. Maar het kwam ook al snel tot rellen. Relschoppers bekogelden de politie met vuurwerk, staken auto's in brand en beschadigden ook winkels. De politie pakte zeker 416 mensen op. En het weer nog. Het wordt stilaan overal droog met opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, ook rond 24 graden. De dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
2: B180s. Enjoy the 80s. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag nog overwegend droog hier aan zee met afwisselend zon en wolken en temperaturen rond een graad of 20. Morgen start zonnig, maar later op de dag meer bewolking, gevolgd door regen tegen de avond. Dinsdag is nat en winderig, al volgen later opnieuw opklaringen.
0: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. Op de next Glitterball Party. 26 februari. Kerzaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.

0: wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe. Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
4: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
5: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
4: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
6: Alleen de beste muziek uit de jaren 80.
7: Music.
6: Welkom bij B180s.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: tegen Oostende wint de wedstrijd rond het nieuwe boek Startlied van kapitein Winocchio. Vlaamse en Brusselse bibs mochten een creatieve versie van zijn lied insturen naar aanleiding van 20 jaar boekstart. De Oostense bib kreeg als winnaar een exclusief concert van kapitein Winocchio cadeau. Het grote bronzen beeld boven de ingang van Cursaal Oostende is volledig gerestaureerd. De monumentale sculptuur De Vier Elementen van kunstenaar Oscar Jespers hangt al sinds 1955 aan de luifel van het Cursaal. Na 71 jaar was het beeld bedekt met een dikke korst, maar het bleek niet beschadigd. Een restaurateur heeft het kunstwerk schoongemaakt en gepatineerd en dat heeft €37.000 gekost. Dit jaar vindt de Metrorelax Oostende Nightrun plaats op 19 september in Oostende. Dit jaar zijn de afstanden gewijzigd, zegt Cynthia Jonkheren.
1: Wij wijzigen de afstanden van 7, 14 en 21 kilometer naar 5 en 10 miles.
2: Die kunnen gelopen worden, maar die kunnen ook gewandeld worden.
1: Ja, wij geven wel de voorkeur naar lopen. Het is immers een run, maar het kan natuurlijk, absoluut.
2: De kindjes kunnen ook deelnemen. Vanaf welke leeftijd kan dat?
1: Vanaf 6 jaar kunnen de kinderen ook deelnemen aan onze kidsrun.
2: De kidsrun is een gratis inschrijving, maar er moet wel gereserveerd worden.
1: Dat klopt. Inderdaad, wij hebben de steun teruggekregen van Sea Hotels ook dit jaar, zodanig dat de kinderen gratis kunnen meelopen.
2: Hoeveel deelnemers waren er vorig jaar?
1: Vorig jaar hadden we 4000 lopers, dus we hopen voor dit jaar op minstens evenveel.
2: De 5 en 10 miles, daarmee gaan jullie mee in de vibe van die 10 miles. Antwerpen heeft er een, Oostende heeft er nu ook een.
1: Inderdaad.

0: u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
2: Never gonna give you up, never gonna let you down.
1: Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op. Lenen kost ook geld.
3: Duckfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte duckrace plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste? Alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
4: B180's. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

en B180's zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

B1 en B180 zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radioB1.be. B180's. Enjoy the music.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Luister naar alle kanalen van B1 via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: lukken om elke dag op een andere plaats wakker te worden. En onderweg volop te genieten van alle luxe. Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
5: Kom, we moeten snel zijn.
6: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. Enjoy the music.

0: toestel. Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Dit is het nieuws uit de wereld.
4: In Willebroek in de provincie Antwerpen is een inbreker afgelopen nacht verdronken in het kanaal daar. De man probeerde samen met twee anderen in te breken bij een juwelier, maar toen de politie ter plaatse kwam, vluchtten ze weg. Een van de verdachten sprong dus in het water en overleefde dat niet. Het gaat wellicht om een dertiger. De politie is nog op zoek naar de twee andere verdachten. Zij waren weggevlucht met een auto. 1 op de 7 Vlamingen rookt en ruim een derde van hen wil daarmee stoppen. Maar toch daalt het aantal rokers amper. Dat blijkt uit cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano. Een vernieuwd platform, tabakologen.be, moet daarbij helpen. Rokers kunnen daarop gemakkelijk een tabakoloog in de buurt vinden. Dat zijn onder meer artsen en diëtisten, gespecialiseerd in rookstophulp. Suzanne Gabriels van de Stichting Tegen Kanker.
5: Wat eigenlijk een tabakoloog kan leren, is mensen op weg helpen naar een positievere strategie om onrust, angst, eenzaamheid, problemen waar mensen soms mee zitten, om daar positieve manieren voor te vinden om daarmee om te gaan en niet terug naar die sigaret te grijpen die zogezegd dan troost kan bieden in allerlei situaties.
4: Het is vandaag trouwens Werelddag zonder tabak. Regeringspartij N-VA wil het mondelinge taalniveau voor nieuwkomers optrekken, van A2 naar B1. Parlementslid Manu Dieriks heeft daar een decreet voor ingediend. Voor schriftelijke vaardigheden bestaat er al een gestandaardiseerde test, maar voor mondelinge vaardigheden nog niet. Je hoort Dieriks.
6: Voorlopig geldt er nog een overgangsmaatregel dat er voor de mondelinge vaardigheden enkel wordt gequoteerd door het Centrum van Volwassen Onderwijs zelf. In het verleden is er gebleken dat er grote verschillen bestaan tussen Centra voor Volwassen Onderwijs en Centra voor Basiseducatie onderling. En het is dus belangrijk, wij geven 1 inburgeringsattest over heel Vlaanderen en dus is het ook belangrijk dat iedereen diezelfde lat behaalt.
4: Als nieuwkomer moet je slagen voor die testen om je inburgeringsattest te krijgen. De ebola-situatie in Congo is zeer alarmerend, dat zegt Artsen zonder Grenzen. De organisatie wil dat er meer gespecialiseerde hulp komt en er moet ook meer getest worden. Het grootste probleem volgens Artsen zonder Grenzen is dat niemand momenteel kan inschatten hoe groot de uitbraak juist is. In Congo zijn al bijna 250 mensen gestorven aan het ebola-virus. In Colombia zijn er vandaag presidentsverkiezingen, terwijl het extreme geweld tussen rivaliserende bendes daar alleen maar toeneemt. Onder de huidige linkse president was de cocaïneproductie er nog nooit zo hoog. Hij kan niet herverkozen worden. Zijn partijgenoot Cepeda ligt wel voorop in de peilingen. Die wil onderhandelen met de bendes. Zijn rechtse uitdagers willen dan weer militairen inzetten. Deze namiddag is het overwegend droog met afwisselend zon en wolken, maxima tot 24 graden. Morgen is wat hetzelfde weer, de dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
3: Dit zijn de beste 80's op B1.

0: op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
2: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Non-stop de beste muziek.

B1 en B180's zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: stijl. Onze oude was toch goed?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Dit is het nieuws uit de wereld.
4: In Antwerpen moest een deelnemer van de chillathlon gereanimeerd worden nadat hij onwel was geworden in het water. De chillathlon is een rustigere triathlon voor amateurs. De deelnemer, een man van eind de 50, kwam in de problemen tijdens het zwemgedeelte. De hulpdiensten brachten hem naar de kant om hem te reanimeren. Hij werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. De 3000 deelnemers zouden vandaag 1 kilometer zwemmen, 52 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Maar het zwemgedeelte is nu geschrapt. In Boom in de provincie Antwerpen is een groepje jongeren met de auto gecrashed tegen een supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag al, maar er gaan nu beelden rond op sociale media. Een van de passagiers filmde alles. Je hoort de politie.
5: De auto greep daarbij verkeersmeubilair en is terechtgekomen tegen de gevel van een supermarkt. Gelukkig vielen daarbij geen gewonden. Op basis van de eerste vaststellingen zat aan het stuur een 20-jarige man uit Boom. Die beschikte over een rijbewijs.
4: Hij had ook niet gedronken. Het onderzoek loopt nog. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een inbreker afgelopen nacht verdronken in het kanaal daar. De man probeerde samen met twee anderen in te breken bij een juwelier, maar toen de politie ter plaatse kwam, vluchtten ze weg. Een van de verdachten sprong in het water en overleefde dat niet. Het gaat wellicht om een dertiger. De politie is nog op zoek naar de twee andere verdachten. Zij waren weggevlucht met een auto. 1 op de 7 Vlamingen rookt en ruim een derde van hen wil daarmee stoppen. En toch daalt het aantal rokers amper. Dat blijkt uit cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano. Een vernieuwd platform, tabacologe.be, moet daarbij helpen. Rokers kunnen daarop gemakkelijk een tabacoloog in de buurt vinden. Dat zijn onder meer artsen, diëtisten, gespecialiseerd in rookstophulp. Suzanne Gabriels van de Stichting Tegen Kanker.
6: Wat eigenlijk een tabacoloog kan leren, is mensen op weg helpen naar een positievere strategie om onrust, angst, eenzaamheid, problemen waar mensen soms mee zitten, om daar positieve manieren voor te vinden om daarmee om te gaan en niet terug naar die sigaret te grijpen die zogezegd dan troost kan bieden in allerlei situaties.
4: Het is vandaag trouwens Werelddag zonder tabak. En in Parijs worden vanavond bijna 6000 agenten ingezet voor de aankomst van de spelers van Paris Saint-Germain. En ook 2500 brandweerlieden staan paraat. Er staan straks heel wat festiviteiten gepland om een overwinning van de Champions League te vieren tegen Arsenal. Er worden 100.000 supporters verwacht. Gisteren na de wedstrijd gingen al duizenden mensen feestvieren op straat. Maar relschoppers bekogelden de politie, staken auto's in brand en beschadigden winkels. Er werden daar bijna 300 mensen opgepakt. Deze namiddag wordt het vrij bewolkt in het zuiden en het centrum van het land, nog kans op lichte regen, maxima tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui, ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.
3: Alleen de beste muziek uit de jaren 80. Welkom bij B1A.

en B180's zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radioB1.be. B180's. Enjoy the music.

0: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
2: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
1: Kom vandaag langs bij De Weert Sport. Hendrikse Ruis Slaan in Oostende of check deweertsport.be.
3: B180's. Overal in Vlaanderen via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: meer jongeren uit Middelkerken krijgen vanaf 1 juli 50% korting op een buzzypass van de lijn. De gemeente breidt die steun uit naar jongeren tot 24 jaar. Tot nu kregen 6 tot 18-jarigen zo'n gratis abonnement en kregen oudere jongeren minder steun. Door de hervorming betaalt Middelkerken voortaan voor alle jongeren tussen 6 en 24 de helft van het abonnement terug. Er is een omgevingsvergunning voor de nieuwe zeedijk in Middelkerken. Dat betekent dat de werken kunnen starten. Mogelijk is dat na de herfstvakantie. De gemeente wil de huidige stenen dijk omvormen tot een brede promenade met meer groen en beleving. De eerste fase loopt van Silt richting Oostende, inclusief het Arthur de Greefplein. Op 12 september organiseert Middelkerken een infomarkt in Silt met meer uitleg over de planning van de werken. Roof opent voor het derde jaar op rij de deuren op het dak van Fort Napoleon. De zomerbar opent op zaterdag 27 juni. Er zijn barbecues, cocktails, animatie en zomerse muziek. Roof is een initiatief van Fort Napoleon Brasserie en Herita. Hetzelfde team opent deze zomer ook Baravan in Oudenburg.
1: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Non-stop de beste muziek uit de jaren 80. B180.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Ook vanmiddag nog geregeld zon hier aan zee bij een graad of 20. Morgen zonnig, maar later op de dag meer wolken met regen tegen de avond. En dinsdag is het nat en winderig, al volgen later opnieuw opklaringen.
0: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. You've got to show me love. Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.

0: ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden. En onderweg volop te genieten van alle luxe. Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindic Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
5: Kom, we moeten snel zijn.
6: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
7: B1 80s. Enjoy the music. I get it.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: grote bronzen beeld boven de ingang van Cursaal Oostende is volledig gerestaureerd. De monumentale sculptuur De Vier Elementen van kunstenaar Oscar Jespers hangt al sinds 1955 aan de luifel van het Cursaal. Na 71 jaar was het beeld bedekt met een dikke korst, maar het bleek niet beschadigd. Een restaurateur heeft het kunstwerk schoongemaakt en gepatineerd en dat heeft €37.000 gekost. Meer jongeren uit Middelkerken krijgen vanaf 1 juli 50% korting op een buzzypass van de lijn. De gemeente breidt die steun uit naar jongeren tot 24 jaar. Tot nu kregen 6 tot 18-jarigen zo'n gratis abonnement en kregen oudere jongeren minder steun. Door de hervorming betaalt Middelkerken voortaan voor alle jongeren tussen 6 en 24 de helft van het abonnement terug. Roof opent voor het derde jaar op rij de deuren op het dak van Fort Napoleon. De zomerbar opent op zaterdag 27 juni. Er zijn barbecues, cocktails, animatie en zomerse muziek. Roof is een initiatief van Fort Napoleon Brasserie en Herita. Hetzelfde team opent deze zomer ook Baravan in Oudenburg.
1: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Dit zijn de beste 80's op B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Ook vanmiddag nog geregeld zon hier aan zee bij een graad of 20. Morgen zonnig, maar later op de dag meer wolken met regen tegen de avond. En dinsdag is het nat en winderig. Al volgen later opnieuw opklaringen.
2: Non-stop de beste muziek uit de jaren 80. B180.

0: ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden. En onderweg volop te genieten van alle luxe. Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Duckfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music. Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
2: Never gonna give you up. Never gonna let you down.
1: Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.

BFM en B180's zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radioB1.be. B180's. Enjoy the music.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: In Antwerpen moest een deelnemer van de chillathlon gereanimeerd worden nadat hij onwel was geworden in het water. De chillathlon is een rustigere triathlon voor amateurs. De deelnemer, een man van eind de 50, kwam in de problemen tijdens het zwemgedeelte. De hulpdiensten brachten hem naar de kant om hem te reanimeren. Hij werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. De 3000 deelnemers zouden vandaag 1 kilometer zwemmen, 52 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Maar het zwemgedeelte is nu geschrapt. In Poom in de provincie Antwerpen is een groepje jongeren met de auto gecrashed tegen een supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag al, maar er gaan nu beelden rond op sociale media. Een van de passagiers filmde alles. Je hoort de politie.
4: De auto greep daarbij verkeersmeubilair en is terechtgekomen tegen de gevel van een supermarkt. Gelukkig vielen daarbij geen gewonden. Op basis van de eerste vaststellingen zat aan het stuur een 20-jarige man uit Boom. Die beschikte over een rijbewijs.
3: Hij had ook niet gedronken. Het onderzoek loopt nog. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een inbreker afgelopen nacht verdronken in het kanaal daar. De man probeerde samen met twee anderen in te breken bij een juwelier, maar toen de politie ter plaatse kwam, vluchtten ze weg. Een van de verdachten sprong in het water en overleefde dat niet. Het gaat wellicht om een dertiger. De politie is nog op zoek naar de twee andere verdachten. Zij waren weggevlucht met een auto. 1 op de 7 Vlamingen rookt en ruim een derde van hen wil daarmee stoppen. En toch daalt het aantal rokers amper. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstitutie Insano. Een vernieuwd platform, tabacologe.be, moet daarbij helpen. Rokers kunnen daarop gemakkelijk een tabacoloog in de buurt vinden. Dat zijn onder meer artsen, diëtisten, gespecialiseerd in rookstophulp. Suzanne Gabriels van de Stichting Tegen Kanker.
5: Wat eigenlijk een tabacoloog kan leren, is mensen op weg helpen naar een positievere strategie om onrust, angst, eenzaamheid, problemen waar mensen soms mee zitten, om daar positieve manieren voor te vinden om daarmee om te gaan en niet terug naar die sigaret te grijpen die zogezegd dan troost kan bieden in allerlei situaties.
3: Het is vandaag trouwens Werelddag zonder tabak. En in Parijs worden vanavond bijna 6000 agenten ingezet voor de aankomst van de spelers van Paris Saint-Germain. En ook 2500 brandweerlieden staan paraat. Er staan straks heel wat festiviteiten gepland om een overwinning van de Champions League te vieren tegen Arsenal. Er worden 100.000 supporters verwacht. Gisteren na de wedstrijd gingen al duizenden mensen feestvieren op straat. Maar relschoppers bekogelden de politie, staken auto's in brand en beschadigden winkels. Er werden daar bijna 300 mensen opgepakt. Deze namiddag wordt het vrij bewolkt in het zuiden en het centrum van het land, nog kans op lichte regen, maxima tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui, ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.
6: B180's. We love the 80's. Enjoy the 80's overal in Vlaanderen via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Ook vanmiddag nog geregeld zon hier aan zee bij een graad of 20. Morgen zonnig, maar later op de dag meer wolken met regen tegen de avond. En dinsdag is het nat en winderig. Al volgen later opnieuw opklaringen.
0: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. Op de Next Glitterball Party, 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.

180's. Overal in Vlaanderen via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: B180s. Enjoy the 80s overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: toestel. Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Bibliotheek Oostende wint de wedstrijd rond het nieuwe boek Startlied van kapitein Winocchio. Vlaamse en Brusselse bibs mochten een creatieve versie van zijn lied insturen naar aanleiding van 20 jaar boekstart. De Oostense bib kreeg als winnaar een exclusief concert van kapitein Winocchio cadeau. Het grote bronzen beeld boven de ingang van Cursaal Oostende is volledig gerestaureerd. De monumentale sculptuur De Vier Elementen van kunstenaar Oscar Jespers hangt al sinds 1955 aan de luifel van het Cursaal. Na 71 jaar was het beeld bedekt met een dikke korst, maar het bleek niet beschadigd. Een restaurateur heeft het kunstwerk schoongemaakt en gepatineerd en het heeft €37.000 gekost. Dit jaar vindt de Metarelex Oostende Night Run plaats op 19 september in Oostende. Dit jaar zijn de afstanden gewijzigd, zegt Cynthia Jonkheren.
1: Wij wijzigen de afstanden van 7, 14 en 21 kilometer naar 5 en 10 miles.
2: Die kunnen gelopen worden, maar die kunnen ook gewandeld worden.
1: Ja, wij geven wel de voorkeur naar lopen. Het is immers een run, maar het kan natuurlijk, absoluut.
2: De kindjes kunnen ook deelnemen. Vanaf welke leeftijd kan dat?
1: Vanaf 6 jaar kunnen de kinderen ook deelnemen aan onze kidsrun.
2: De kidsrun is een gratis inschrijving, maar er moet wel gereserveerd worden.
1: Dat klopt. Inderdaad, wij hebben de steun teruggekregen van Sea Hotels ook dit jaar, zodanig dat de kinderen gratis kunnen meelopen.
2: Hoeveel deelnemers waren er vorig jaar?
1: Vorig jaar hadden we 4000 lopers, dus we hopen voor dit jaar op minstens evenveel.
2: De 5 en 10 miles, daarmee gaan jullie mee in de vibe van die 10 miles. Antwerpen heeft er één, Oostende heeft er nu ook één.
1: Inderdaad, Oostende heeft er nu ook één. Maar het was vooral te doen om het parcours eigenlijk wat aan te passen. We lopen nog altijd door de binnenstad, maar voor de 10 miles hebben we nu een extra lus, zodanig dat het comfortabeler en vlotter lopen is op deze beide afstanden.
2: Wanneer vindt deze run plaats?
1: Op 19 september 2026.
2: Meer info kan men verkrijgen op de website?
1: Absoluut, de website oostendnightrun.be. Daar is er ook een link naar de inschrijvingen, zodanig dat dat vlot kan verlopen.
0: Ambassadeur is Moshin Awas. Inschrijven kan via oostendnightrun.be.
3: Tot zover het regionieuws van de afgelopen week.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: Luister naar alle kanalen van B1 via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

en B180's zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
1: Kut of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
3: Non-stop de beste muziek uit de jaren 80. B180.

0: is het nieuws uit de wereld.
1: Vlaamse onderwijsminister Zoal Demir is niet van plan om 100 miljoen te besparen in het onderwijs. Dat was nogthans zo beslist. Die besparing had moeten komen van de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken. Maar die gaat niet door na een negatief advies van de Raad van State. Dat zei Demir bij VTM Nieuws.
2: Ik denk dat het wel logisch is dat onderwijs deze besparing niet gaat doen. Als we niet tot een voorstel komen, dat wel mogelijk is. Hè. We hebben heel veel uitdagingen in dat onderwijs, ook die kleuterklasjes, om bijkomend nog te gaan besparen op andere zaken. Dat zal zo goed als niet gaan.
1: Zo'n 73.000 mensen namen vandaag deel aan Open Wervendag. Dat meldt Bouwfederatie en Bild, die het evenement organiseert. De bezoekers konden bijzondere werven bezoeken en kennis maken met de nieuwste bouwtechnieken. Nico de Meester van En Bild.
3: Dit is echt wel een topjaar. We hebben altijd wel, afhankelijk van het weer ook een beetje, tussen de 50.000 en de 60.000 fysieke bezoekers. Maar we hebben natuurlijk vandaag ook geluk gehad met het weer. En veel mensen waren geïnteresseerd om onze interessante werven te bekijken. Want we hebben ook deze werven zorgvuldig geselecteerd. 130 heel interessante werven. Met ook heel veel ondersteuning en uitleg van alle aannemers.
1: Open Wervendag lokte ook nog zo'n 288.000 virtuele bezoekers. In het zuiden van Libanon zijn 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt een Libanees persbureau. Er was ook een aanval in de buurt van een ziekenhuis. Daarbij raakten 13 hulpverleners gewond. En ook het ziekenhuis zelf is zwaar beschadigd. De pro-Iraanse beweging Hezbollah kondigt tegenaanvallen aan op Israëlische doelen. En sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Magali Kempe zich geplaatst voor de kwartfinale in het dubbelspel. Samen met haar Sloveense partner Andrea Klepac schakelde ze een Slovaaks-Brits duo uit in twee sets, 6-2 en 7-5. En scheidsrechter Bram van Driessen is vertrokken naar het WK voetbal. Hij is de enige Belgische scheidsrechter die geselecteerd is. De eerste ook sinds Frank de Blekere 16 jaar geleden.
4: Toen ik een klein jongetje was, dan keek ik op ook naar mensen zoals Frank, die dan op 2K actief waren. Eens dat ik op het vliegtuig ben, richting Miami, dan zal ik echt wel beseffen van, nu zijn we echt wel op weg. En ga ik echt deel uitmaken van het grootste toernooi ter wereld. En dat is wel echt speciaal. Ja, dat geeft wel een goed gevoel.
1: Van Driessen is 41. Droog met opklaringen, alleen in het oosten vanavond nog enkele buien. Morgen begint de dag vrij zonnig, na de middag meer wolken met kans op een bui, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
0: Dit zijn de beste 80's op B1.

B1 en B180 zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be. B180's. Enjoy the music.

B1 en B180's zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

B1 en B180 zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radioB1.be. B180's. Enjoy the music.

courage.

en B180's zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radioB1.be. B180's. Enjoy the music.

B1 en B180 zijn nu overal te beluisteren via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

180's. Overal in Vlaanderen via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.